0: rasse. Tweede rasse.
1: Dit is Tweede Nasen op Urgent FM.
2: Een mooie, zalige en vooral zeer...

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Aan de Universiteit Gent is het academiejaar gestart met protest. De stoet van Togati vertrok een kwartier later door een actie van een 80-tal studenten. Zij eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kovnes, die zichzelf een rassenrealist noemt.
3: Kovnes voert racistische uitspraken uit. Hij zegt dat zwarte mensen minder intelligent zouden zijn. Wij zijn daar absoluut niet akkoord mee. Wij vinden het absoluut niet oké dat Petra de Sutter zo iemand aan onze unief laat lesgeven, überhaupt. Wij accepteren geen racisme, absoluut niet.
2: Rector de Sutter zegt dat er een vooronderzoek loopt tegen Kovnes en dat hij voorlopig geschorst blijft in afwachting van een mogelijke tuchtprocedure. Protest verloopt tot nu toe rustig. De politie is wel massaal aanwezig. Het blijft wachten op een beslissing van de assisejury in Antwerpen op het proces rond de dood van Jairon. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij zijn vader thuis. Hij was ziek, maar niemand deed iets om hem te helpen. De politie vond zijn lichaam daar pas 2 maanden later. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
4: De moeder blijft erbij dat het hier gaat om moord. De vader zelf die zegt ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen, maar voor mij gaat het om onopzettelijke doding. Die 5 andere beschuldigden die bij hem inwoonden, zij willen de vrijspraak. En dan heb je nog het Openbaar Ministerie. Ook zij gelooft niet in moord, in kwaad opzet, maar zegt dat het gaat om opzettelijk onthouden van voeding met de dood tot gevolg.
2: Verschillende opties dus met een andere strafmaat. Die gaat van vrijspraak tot levenslang. In Duitsland is het doelwit opgepakt van de dodelijke raid in Overasselt in Nederland. Het gaat om een man van 28 die mogelijk betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Mogelijk om wraak te nemen omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. In de zaak zitten al 32 verdachten in de cel. Ruben van Bommel, de zoon van bondscoach Mark van Bommel, is voor het eerst geselecteerd voor de Nederlandse nationale ploeg. Ruben is 22 en is aanvaller bij PSV. Vader Mark is superblij met zijn selectie voor Oranje.
5: Het is natuurlijk een moeilijk jaar voor hem geweest met de kruisbandblessure. Als je dan op die manier terugkomt, dan is dat wel knap van hem. Ik heb zelf voor zelf al gespeeld in het Nederlands. Dat het hoogst haalbare, net zoals dat je rode duivel wordt. Ik ben daar heel trots op.
2: Mark van Bommel maakte vanmiddag zijn eerste selectie bij de Rode Duivels bekend. Voor de 4 wedstrijden in de Nations League binnenkort. Maandag is er een open training voor de fans in Tubeke. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Blijft zo goed als droog, minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kan zo wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Vorige ochtend was er niet zo'n zware nacht. Was er vast een reden waarvoor ik opstond. En ik kan mensen dat de avond er niet op zit. Al lijkt het meer op het ontkennen van het zonlicht. Opdringerige ochtend, wees mild. Ach, kan ik niet zeggen dat ik dit niet heb gewild, want ik wilde net. Oh ja. Opdringerige ochtend, toon genade.

Samen weer. Heb ik wat van je aan mijn nek? Voel me een motherfucking superschut. Ik kreeg het ook alleen maar geleerd. En ik kan nu alsof heel de dag. Alsof ik niet op pad was, heel de nacht. Maar je bent wild en je jonkt wat. En of je het nu wil of niet, waar komt gaat. Dus ik kan wensen dat de avond er niet op zit. Al lijkt het meer op het ontkennen.

0: dat die vrouw.
1: Dit is Urgent FM.
2: 10 uur.
1: Urgent. Urgent FM.
3: Break City.
4: Break City. Break City.
5: Goedenavond iedereen. Het is vrijdag 18 september. Voor heel wat studenten de laatste vrijdag van de vakantie. Voor sommigen zijn al terug begonnen met het nieuwe schooljaar. Maar zwart, het is hier Caster W aan de mic. Voor de rest ben ik ook de enigste hier in de studio. Dus het is hier momenteel redelijk rustig. Volgende week ben ik er ook weer aan. Dat betekent zeker niet dat je niet meer van mij gaat horen. Weet wel, we zijn hier live, als altijd. Aankondigingen, voor mensen die gewoon ook luisteren naar Break City. Volgende week ook zeker inchecken. Want 187, de Star Wars man himself, is hier op bezoek bij ons. Komt ook een volledige show mixen. Dus dat ga je zeker niet willen missen. Voor de rest, 17 oktober is er 9000 Snakes. Gratis in de Kinky Star met Lady Light, MC Mary Jane, Madlock, Black Francis en Caster W. Ik ondergeschreven. Dat is gratis. Dat is van 10 tot 5. In de Kinky Star. Zijt er gewoon. En dan komt er ook nog een Christmas Kitchen Lab aan. Wacht, kan ik kijken welke datum dat hier is. Als ik me niet vergis, is dat 31 oktober. Het is een carnival, dus het is wel een spooky season. Dat zal wel met Black Francis ondergeschreven zijn. Maar ook onder andere met Reinald en Epidemie. Dus

0: Allemaal op vinyl. Dus ja, weet wel. Hopelijk hopelijk heb je hoesting om te dansen. Dat gaat zeker wel zijn. Of gewoon opzetten in de achtergrond. Maar het doel is toch om jullie uit jullie stoel te krijgen vanavond. Dus ja, weet wel. Of dat nu al bol net pakt of niet. Hopelijk staat het te springen. Zwat, ik ga niet meer te veel praten. En ik ga dan gewoon eraan beginnen. Geniet ervan. Tweerkes, 90's Rave en Custer W op Break City.
1: Break City.

Oh jee, we komen aan het einde van de set. Hoop ik heb hier een beetje van genoten. Hoop ik heb jullie wel zitten dansen als jullie daar hoestingen dan. Ik ga niet meer te veel zeveren. Volgende week zijn we er weer. En volgende week hebben we special guest Mr. Star Wars himself, Jurgen, over de vloer. 187. Dus zeker af. Zeker uw radio uit. Niet uitzetten, maar aanzetten en luisteren. Yo.

Frans. Franse vaart. Halt. Backup. Frans. Franse vaart. Halt. Backup. Frans. Franse vaart.